Oh, je zalaufel, kom maar pro te koeken toch ka. Aha, yeah. Ik ben rekel country, maar zijn als podlogen, ik ben Slovenië. Podeželje, pojde.